0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Yuki Tsunoda hoopt dat zijn optreden bij Racing Bulls hem opnieuw in beeld brengt voor een Formule 1 zitje in 2027. De Japaner zegt dat zijn manager nu aan de slag moet en richt zich op teams die hun line-up voor volgend jaar nog niet hebben vastgelegd. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tsunoda keerde voor de Grand Prix van Nederland onverwacht terug in een Formule 1-auto. Hij viel in bij Racing Bulls nadat Isaac Hadjar door een polsblessure niet kon rijden. Liam Lawson schoof daardoor door naar Red Bull, waardoor er bij Racing Bulls een plekje vrij kwam. Voor Tsunoda was het zijn eerste raceweekend met een auto van de nieuwe generatie. Hij zegt dat de kans hem de mogelijkheid gaf om onder de nieuwe regels te laten zien wat hij kan. Volgens hem waren er positieve punten in zijn prestaties. Sinds zijn vertrek uit het Red Bull zitje is hij test- en reservecoureur. Een terugkeer als vaste Formule 1-coureur in 2027 is nog niet aan de orde voor hem. Tsunoda zegt dat sommige teams nog geen beslissingen hebben genomen over hun coureurs. Hij laat die gesprekken met die teams over aan zijn manager. Zelf wil hij rijden en presteren. Op de vraag of zijn invalbeurt zijn kans heeft vergroot, reageerde hij met een knipoog. Hij stelt dat teams hem maar moeten bellen. Tsunoda heeft eerder ook al aangegeven dat hij niet nog 2 jaar langs de kant wil staan. Als een Formule 1 zitje niet lukt, staat hij daarom open voor andere raceklasses.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Suzuka. Japan. 2015.
2: Mag je hier wat verder weg? Ja, ik trek hier wel weg hoor. Wie weet, wie weet. Het zou kunnen. Dan moet hij nu komen. Dan moet hij nu komen. Alonso verdedigt. Max via de buitenkant. Max via de buitenkant. En er voorbij. Juist. Dat ene momentje van Fernando Alonso in de Casio. Dat is dan het venijn. Dan heb je hem even niet goed. Dan is de exit niet fijn. En dan is dit het resultaat. Hij mag ook niet terugblokken nu, hè? Goed gedaan. Max Verstappen naar P10.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: UEFA lijkt de dreigende boycott van FIFA-toernooien in te trekken. Daardoor kunnen alle gekwalificeerde landen straks meedoen aan het WK Vrouwen onder de 20 in Polen. Opstelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Europese Voetbalbond, er zijn 55 aangesloten landen, spraken eind juli af om FIFA-toernooien te boycotten. De aanleiding was een plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino om een deel van de commerciële rechten van het WK open te stellen voor private investeerders. Infantino trok dat plan begin augustus in en bood excuses aan. Voor de UEFA was daarmee niet aan alle voorwaarden voldaan. De bond wilde ook garanties dat een vergelijkbaar plan niet opnieuw op tafel komt. De UEFA zou die garanties inmiddels hebben gekregen, waardoor de Europese bond de boycott zou willen beëindigen. Het besluit wordt besproken tijdens een vergadering van de UEFA-bestuur in Monaco. Voor het WK onder de 20 is dat belangrijk, want het toernooi begint op 5 september in Polen. De FIFA gaat ervan uit dat alle gekwalificeerde landen deelnemen. En daarmee lijkt het eerste FIFA-toernooi dat geraakt kon worden wel gewoon door te gaan. De discussie tussen de UEFA en FIFA is hiermee echter nog niet voorbij. De UEFA heeft het vertrouwen in Infantino als FIFA-voorzitter opgezegd. Ook vanuit andere voetbalbonden klinkt er kritiek op zijn beleid. Zo trok onder andere Italië ook de steun in voor zijn kandidatuur voor een nieuwe termijn als FIFA-voorzitter.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio. Sport
1: in het kort. Jesse van Duiven kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn vertrek bij PSV. De 21-jarige aanvaller zegt dat het uitblijven van zijn debuut in het eerste elftal nog steeds aan hem knaagt. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Duiven speelde jarenlang voor PSV en kwam uiteindelijk niet tot een officiële wedstrijd in het eerste elftal. Dat gebeurde ook niet toen spitsen Ricardo Pepi en Marion Bojado wegvielen. Volgens Van Duiven hoopte hij toen dat zijn kans zou komen, maar die kwam er niet. Voor jong PSV was hij echter wel belangrijk. In het vorige seizoen maakte hij maar liefst 14 doelpunten in 22 wedstrijden. Rond de winterstop besloot hij daarom verder te kijken. Trainer Stijn Schaars liet volgens Van Duiven weten dat hij nog steeds een belangrijke speler was, maar dat jong PSV vooral bedoeld is om talenten op te leiden. Van Duiven vertrok vervolgens bij PSV en kwam uiteindelijk bij Real Valladolid in Spanje terecht. Daar heeft hij inmiddels zijn eerste minuten gemaakt. In de wedstrijd tegen Eibar viel hij 20 minuten in, maar ze verloren dat duel uiteindelijk met 1-0. Ondanks zijn vertrek sluit Van Duiven een terugkeer naar Eindhoven niet uit. Hij zegt dat PSV nog steeds in zijn hart zit en dat hij ooit graag opnieuw voor de club zou spelen. Voorlopig richt hij zich in ieder geval op zijn nieuwe kans in Spanje.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos, Brazilië. 2003.
2: Hele natte stukken, daar glijden er regelmatig een paar op uit. Hey, Webber eraf. En Hart ook. My god. Hey, dat is een harde klap voor Webber. Die daar nog een keer in de vangrail gaat. En daar ligt nu heel veel zooi. Dat wordt oppassen geblazen, ook voor de heren die nu rijden. Ja, de onervarenheid van Fernando Alonso zorgt nu voor paniek. Alonso die vol op die band gaat en ook een zeer zware crash meemaakt. Als ik nu Charlie Whiting was, zou ik hem afvlaggen. Juist, de race is gestopt. In lap 55, Giancarlo Fisichella is de winnaar, dames en heren. 75% van de wedstrijd zit erop. Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Toné Villena keert terug in de Eredivisie. De middenvelder tekende bij Willem II een contract voor 1 seizoen. Hij komt over van het Griekse Panathinaikos. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Villena brak in Nederland door bij Feyenoord. Daar debuteerde hij op 17-jarige leeftijd in het eerste elftal. In 2017 werd hij met de Rotterdamse club landskampioen. Ook won hij 2 keer de KNVB-beker en de Johan Cruijffschaal. Na zijn periode bij Feyenoord speelde Villena bij clubs in Italië, Spanje en Griekenland. En nu komt er dus na 7 jaar een einde aan die buitenlandse periode. Bij Panathinaikos kwam hij in 2026 nog maar weinig aan spelen toe. In totaal maakte hij dit jaar slechts 16 speelminuten. In december 2025 speelde hij nog een volledige wedstrijd in de Griekse beker. Villena zegt dat hij vooral weer wil voetballen en belangrijk wil zijn voor zijn nieuwe club. Met zijn ervaring wil hij ploeggenoten helpen en samen goede resultaten neerzetten voor de club. Technisch directeur Freek Heerkens noemt Villena een speler die de Eredivisie goed kent en veel ervaring uit het buitenland meebrengt. Volgens Heerkens kan hij daarmee een belangrijke rol krijgen op het middenveld.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Serena en Venus Williams hebben een wildcard gekregen voor het dubbelspel op de US Open. De zussen kunnen daardoor opnieuw samen meedoen aan het Grand Slam toernooi in New York. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De zussen kregen eerder ook al een wildcard voor Wimbledon. Daar moesten ze zich echter terugtrekken door een knieblessure van Serena. Ze maakte in juni haar entree in het profcircuit na een afwezigheid van 4 jaar. Hun eerste gezamenlijke wedstrijd sinds lange tijd volgde bij het WTA-toernooi in Cincinnati. Daar verloren ze in de eerste ronde van de Oekraïense Marta Tsjosjuk en de Amerikaanse Peyton Stearns. Serena speelde op de US Open ook al het gemengd dubbelspel met Carlos Alcaraz. Het duo won de eerste partij, maar werd daarna uitgeschakeld in de kwartfinales. De zussen hebben samen een lange geschiedenis op de Grand Slam toernooien. Serena won 23 Grand Slam titels in het enkelspel en Venus won er 7. In het dubbelspel veroverden ze samen maar liefst 14 Grand Slam titels. Hun eerste gezamenlijke titel kwam in 1999 op Roland Garros en op Wimbledon wonnen ze 6 keer. Hun laatste gezamenlijke titel daar was in 2016. Voor Serena en Venus betekent de wildcard ook dat ze opnieuw als dubbelpartners op de baan kunnen staan tijdens de US Open in New York. De wildcard geeft de zussen een plek in het dubbeltoernooi zonder dat ze zich via de reguliere plaatsing hoefden te kwalificeren.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Silverstone. Engeland. 2016.
2: Wat zat ernaast, hè? Oeh, wat zat hij al dichtbij. En kijk nog een keer. Ja, mooi bij Max. Mackers. Kijk die auto lopen, zeg. Oh, momentje van Nico Rosberg. Dat ziet Verstappen ook. Nu dan die buitenkant kiezen. Nu die buitenkant kiezen en hem laten staan. En P2. En weer terug. Meteen zorgen dat hij niet te dicht erachter kan. Nu mag hij niet meer terug. Dat weet Nico Rosberg ook. En Max moet nu de binnenkant verdedigen in Stowe. En dat doet hij met verve nu. Het uiterlijk naar accelereren op letten ook al wel weer. Geen probleem. Prima. En applaus. Want ja, die Engelsen denken, hey, daar wordt die Duitser voorbij gereden. Dat vinden we wel leuk.
1: Grand Prix.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: VIA blijft de motor van Red Bull voortzien als de sterkste verbrandingsmotor in de Formule 1. Dat blijkt uit de nieuwste beoordeling binnen het ADUO-systeem, waarmee wordt bepaald welke motorleveranciers extra mogelijkheden krijgen om hun motor verder te ontwikkelen. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de beoordeling zijn alle races uit de eerste seizoenshelft meegenomen, van de Grand Prix van Australië tot en met die van Hongarije. En daaruit zou zijn vastgesteld door de FIA dat Mercedes tussen de 2% en 4% minder vermogen levert uit de verbrandingsmotor. En Audi, Ferrari en Honda zitten zelfs op meer dan 4% achterstand. Opvallend is dat Mercedes in de paddock juist vaak als het sterkste team wordt gezien. Red Bull-teambaas Laurent Mekkies is het daarmee eens en volgens hem heeft Mercedes op de meeste circuits een voordeel op de rechte stukken. Het verschil zit in wat de VIA precies meet. De ADUO-beoordeling kijkt alleen naar de verbrandingsmotor en niet naar het elektrische deel van de hybride aandrijflijn. Daardoor kan Red Bull volgens de VIA bovenaan staan, terwijl Mercedes in de praktijk als sterkste totale power unit wordt gezien. In de eerste beoordelingsperiode kregen Mercedes, Audi, Ferrari en Honda extra mogelijkheden om hun motor verder te ontwikkelen. In de tweede periode zijn echter geen nieuwe validaties toegekend. Red Bull blijft daardoor de enige fabrikant zonder extra ontwikkelingsmogelijkheid.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Real Madrid wordt sponsor van de nieuwe Formule 1 Grand Prix van Spanje in Madrid. De voetbalclub treedt toe als lokale evenementsponsor van de race op het nieuwe Madrid circuit. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Formule 1 verhuist voor de Spaanse Grand Prix van Barcelona naar Madrid. De eerste race op de Madrid staat gepland van 11 tot en met 13 september. Daarmee krijgt Madrid een plekje op de Formule 1 kalender, terwijl Barcelona de Spaanse race kwijtraakt. De samenwerking met Real Madrid draait ook om de ligging van het circuit. De Madrid en het trainingscomplex van de voetbalclub liggen allebei in de wijk Valdebebas. Tussen de noordelijke ingang van het circuit en de hoofdingang van het trainingscomplex zit volgens de organisatie slechts 200 meter. Daardoor kan de organisatie tijdens het Grand Prix weekend gebruik maken van bepaalde faciliteiten van Real Madrid. En in ruil daarvoor kan de voetbalclub toegang krijgen tot exclusieve hospitality ruimtes op het circuit. Daar worden clublegendes en andere gasten verwacht. Real Madrid wordt zo zichtbaar onderdeel van het evenement. Volgens het persbericht brengt de samenwerking twee sporten samen die wereldwijd door miljoenen fans worden gevolgd. De race staat voor 11 tot en met 13 september op de kalender. En het wordt het eerste officiële Formule 1 weekend op de nieuwe Madrid.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Beatswing, Oostenrijk, 2002.
1: Daarachter gebeurt ook het een en ander, hoor. Wow, zware crash. En nog nieuwe safety car. Wow, wat een megaklap is dat. Een zware crash voor Sato, die wel eens gewond kan zijn daar. En ik denk dat het Nick Heidfeld is die daardoor geschoten is. Die kwam aan de binnenkant. Ja, het is Nick Heidfeld. Weer de safety car. De doktersauto gaat er ook heen. Let op. Rechts in beeld. Daar gebeurt het. Daar komt de Sauber aan. In het gras al, hè. Daar remt hij. Hopla. Schiet door. En komt daar vol in de zijkant. Kadang van Takuma Sato terecht.
2: Grand Prix Radio.

0: Come on, you can get it, get it.
1: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear, testen to work.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Yuki Tsunoda hoopt dat zijn optreden bij Racing Bulls hem opnieuw in beeld brengt voor een Formule 1 zitje in 2027. De Japaner zegt dat zijn manager nu aan de slag moet en richt zich op teams die hun line-up voor volgend jaar nog niet hebben vastgelegd. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tsunoda keerde voor de Grand Prix van Nederland onverwacht terug in een Formule 1-auto. Hij viel in bij Racing Bulls nadat Isaac Hadjar door een polsblessure niet kon rijden. Liam Lawson schoof daardoor door naar Red Bull, waardoor er bij Racing Bulls een plekje vrij kwam. Voor Tsunoda was het zijn eerste raceweekend met een auto van de nieuwe generatie. Hij zegt dat de kans hem de mogelijkheid gaf om onder de nieuwe regels te laten zien wat hij kan. Volgens hem waren er positieve punten in zijn prestaties. Sinds zijn vertrek uit het Red Bull zitje is hij test- en reservecoureur. Een terugkeer als vaste Formule 1-coureur in 2027 is nog niet aan de orde voor hem. Tsunoda zegt dat sommige teams nog geen beslissingen hebben genomen over hun coureurs. Hij laat die gesprekken met die teams over aan zijn manager. Zelf wil hij rijden en presteren. Op de vraag of zijn invalbeurt zijn kans heeft vergroot, reageerde hij met een knipoog. Hij stelt dat teams hem maar moeten bellen. Tsunoda heeft eerder ook al aangegeven dat hij niet nog 2 jaar langs de kant wil staan. Als een Formule 1 zitje niet lukt, staat hij daarom open voor andere raceklasses.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: baby.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: UEFA lijkt de dreigende boycott van FIFA-toernooien in te trekken. Daardoor kunnen alle gekwalificeerde landen straks meedoen aan het WK Vrouwen onder de 20 in Polen. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Europese Voetbalbond, er zijn 55 aangesloten landen, spraken eind juli af om FIFA-toernooien te boycotten. De aanleiding was een plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino om een deel van de commerciële rechten van het WK open te stellen voor private investeerders. Infantino trok dat plan begin augustus in en bood excuses aan. Voor de UEFA was daarmee niet aan alle voorwaarden voldaan. De bond wilde ook garanties dat een vergelijkbaar plan niet opnieuw op tafel komt. De UEFA zou die garanties inmiddels hebben gekregen, waardoor de Europese bond de boycott zou willen beëindigen. Het besluit wordt besproken tijdens een vergadering van de UEFA-bestuur in Monaco. Voor het WK onder de 20 is dat belangrijk, want het toernooi begint op 5 september in Polen. De FIFA gaat ervan uit dat alle gekwalificeerde landen deelnemen. En daarmee lijkt het eerste FIFA-toernooi dat geraakt kon worden wel gewoon door te gaan. De discussie tussen UEFA en FIFA is hiermee echter nog niet voorbij. De UEFA heeft het vertrouwen in Infantino als FIFA-voorzitter opgezegd. Ook vanuit andere voetbalbonden klinkt er kritiek op zijn beleid. Zo trok onder andere Italië ook de steun in voor zijn kandidatuur voor een nieuwe termijn als FIFA-voorzitter.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

gegeven, bovenaan in beeld. Als dat in je sidepod terechtkomt, daar zitten de radiatoren van de auto, dan kon je wel eens een probleempje hebben. Maar daarom zie je bij de pitstop ook jongens met zijn arm erin gaan, om dat dan eventueel weg te halen. Kijk, wat is het? Oh, het is een blauwe vlag gewoon. Holy knetters. Dat is lekker. En Marshall laat gewoon de blauwe vlag uit zijn handen vallen. Goed. Ik denk niet dat ze daar 1, 2, 3 safety car voor naar buiten sturen. Maar er staat Wave Blue Flag voor car nummer 21. Het is dus gegooide blauwe vlag is het in dit geval. Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat op dit moment één file. Op de A12 richting Den Haag heb je tussen de Meern en Woerden 5 minuten vertraging. Door een ongeluk...

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jesse van Duiven kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn vertrek bij PSV. De 21-jarige aanvaller zegt dat het uitblijven van zijn debuut in het eerste elftal nog steeds aan hem knaagt. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Duiven speelde jarenlang voor PSV en kwam uiteindelijk niet tot een officiële wedstrijd in het eerste elftal. Dat gebeurde ook niet toen spitsen Ricardo Pepi en Marion Bojado wegvielen. Volgens Van Duiven hoopte hij toen dat zijn kans zou komen, maar die kwam er niet. Voor jong PSV was hij echter wel belangrijk. In het vorige seizoen maakte hij maar liefst 14 doelpunten in 22 wedstrijden. Rond de winterstop besloot hij daarom verder te kijken. Trainer Stijn Schaars liet volgens Van Duiven weten dat hij nog steeds een belangrijke speler was, maar dat jong PSV vooral bedoeld is om talenten op te leiden. Van Duiven vertrok vervolgens bij PSV en kwam uiteindelijk bij Real Valladolid in Spanje terecht. Daar heeft hij inmiddels zijn eerste minuten gemaakt. In de wedstrijd tegen Eibar viel hij 20 minuten in, maar ze verloren dat duel uiteindelijk met 1-0. Ondanks zijn vertrek sluit Van Duiven een terugkeer naar Eindhoven niet uit. Hij zegt dat PSV nog steeds in zijn hart zit en dat hij ooit graag opnieuw voor de club zou spelen. Voorlopig richt hij zich in ieder geval op zijn nieuwe kans in Spanje.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
2: Er staan slechts een paar files, maar een aantal leveren wel veel vertraging op. Zoals de A12 richting Den Haag tussen de Meern en Woerden. Staat 7 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn er voorlopig dicht. Vertraging is ruim 3 kwartier. Ongeluk op de A15 richting Europoort bij Rozenburg. Kan je er alleen maar langs via de vluchtstrook en dat kost je een kwartier extra. Dan de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht een half uur vertraging. De Drechttunnel is daar even dicht geweest vanwege het te hoge vrachtwagen, maar die is inmiddels uit de rij gehaald.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tonné Viljena keert terug in de Eredivisie. De middenvelder tekende bij Willem II een contract voor 1 seizoen. Hij komt over van het Griekse Panathinaikos. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Viljena brak in Nederland door bij Feyenoord. Daar debuteerde hij op 17-jarige leeftijd in het eerste elftal. In 2017 werd hij met de Rotterdamse club landskampioen. Ook won hij 2 keer de KNVB-beker en de Johan Cruijffschaal. Na zijn periode bij Feyenoord speelde Viljena bij clubs in Italië, Spanje en Griekenland. En nu komt er dus na 7 jaar een einde aan die buitenlandse periode. Bij Panathinaikos kwam hij in 2026 nog maar weinig aan spelen toe. In totaal maakte hij dit jaar slechts 16 speelminuten. In december 2025 speelde hij nog een volledige wedstrijd in de Griekse beker. Viljena zegt dat hij vooral weer wil voetballen en belangrijk wil zijn voor zijn nieuwe club. Met zijn ervaring wil hij ploeggenoten helpen en samen goede resultaten neerzetten voor de club. Technisch directeur Freek Heerkens noemt Viljena een speler die de Eredivisie goed kent en veel ervaring uit het buitenland meebrengt. Volgens Heerkens kan hij daarmee een belangrijke rol krijgen op het middenveld.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Barrichello aan de binnenkant. Rang tegen Golderdaan. Barrichello is zijn neus kwijt en moet naar binnen. Rubens Barrichello is in de shit. Daar is hij. Geen neus. Ja, Montoya zevende. Daar ligt de voorvleugel van Rubens Barrichello. Schumacher leidt. Alonso naar plaats 2. Dan hebben we Raikkonen, Trulli, Coulthard hier dat moment van die voorvleugel. Hij doet het zelf. Hij zet hem er aan de binnenkant bij en rijdt hem stuk op die van Coulthard. En Montoya heeft hem even geraakt. Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat op dit moment één file. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen op de A12 richting Den Haag. Tussen de Meer en Woerden staat 7 kilometer. Je hebt een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn daar dicht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Serena en Venus Williams hebben een wildcard gekregen voor het dubbelspel op de US Open. De zussen kunnen daardoor opnieuw samen meedoen aan het Grand Slam toernooi in New York. Op stel manier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De zussen kregen eerder ook al een wildcard voor Wimbledon. Daar moesten ze zich echter terugtrekken door een knieblessure van Serena. Ze maakte in juni haar entree in het profcircuit na een afwezigheid van 4 jaar. Hun eerste gezamenlijke wedstrijd sinds lange tijd volgde bij het WTA-toernooi in Cincinnati. Daar verloren ze in de eerste ronde van de Oekraïense Marta Tsiosiuk en de Amerikaanse Peyton Stearns. Serena speelde op de US Open ook al het gemengd dubbelspel met Carlos Alcaraz. Het duo won de eerste partij, maar werd daarna uitgeschakeld in de kwartfinales. De zussen hebben samen een lange geschiedenis op de Grand Slam toernooien. Serena won 23 Grand Slam titels in het enkelspel en Venus won er 7. In het dubbelspel veroverden ze samen maar liefst 14 Grand Slam titels. Hun eerste gezamenlijke titel kwam in 1999 op Roland Garros en op Wimbledon wonnen ze 6 keer. Hun laatste gezamenlijke titel daar was in 2016. Voor Serena en Venus betekent de wildcard ook dat ze opnieuw als dubbelpartners op de baan kunnen staan tijdens de US Open in New York. De wildcard geeft de zussen een plek in het dubbeltoernooi zonder dat ze zich via de reguliere plaatsing hoefden te kwalificeren.
1: Dit is
0: jouw sportradio.
3: Come on. Take off your jeans. I want to see your underwear.

and there.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De FIA blijft de motor van Red Bull voortzien als de sterkste verbrandingsmotor in de Formule 1. Dat blijkt uit de nieuwste beoordeling binnen het ADUO-systeem, waarmee wordt bepaald welke motorleveranciers extra mogelijkheden krijgen om hun motor verder te ontwikkelen. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de beoordeling zijn alle races uit de eerste seizoenshelft meegenomen, van de Grand Prix van Australië tot en met die van Hongarije. En daaruit zou zijn vastgesteld door de FIA dat Mercedes tussen de 2% en 4% minder vermogen levert uit de verbrandingsmotor. En Audi, Ferrari en Honda zitten zelfs op meer dan 4% achterstand. Opvallend is dat Mercedes in de paddock juist vaak als het sterkste team wordt gezien. Red Bull-teambaas Laurent Mekies is het daarmee eens en volgens hem heeft Mercedes op de meeste circuits een voordeel op de rechte stukken. Het verschil zit in wat de FIA precies meet. De ADUO-beoordeling kijkt alleen naar de verbrandingsmotor en niet naar het elektrische deel van de hybride aandrijflijn. Daardoor kan Red Bull volgens de FIA bovenaan staan, terwijl Mercedes in de praktijk als sterkste totale power unit wordt gezien. In de eerste beoordelingsperiode kregen Mercedes, Audi, Ferrari en Honda extra mogelijkheden om hun motor verder te ontwikkelen. In de tweede periode zijn echter geen nieuwe validaties toegekend. Red Bull blijft daardoor de enige fabrikant zonder extra ontwikkelingsmogelijkheid.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Monza, Italië. 2000.
2: Ooit stond Johnny Herbert hier in een Lotus met een Honda. Oh, daar gaat het helemaal voor met de beide Jordan-coureurs en Rubens Barrichello. Dit is een herstart. Een Coulthard zit erbij, daar knallen. Oi, oi, oi, oi, oi. Zwaar ongeval in de Formule 1, zoals we het in Spa gezien hebben. En Pedro de la Rosa is met zijn Arrows vol in dat ongeluk terechtgekomen. Een zware crash voor Pedro de la Rosa. Daar, rechts in beeld, komen de Jordans. Het is Frenzen die aanvalt. Kijk, bang! Frenzen rijdt gewoon vol in de achterkant van Trulli. Tikt daar Rubens Barrichello en Coulthard. Let dan op in het midden. Daar komt ineens een knal oranje auto uit de stof gevlogen. En dat is Pedro de la Rosa. 3, 2, bang!
1: Grand Prix Radio.

0: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear, testen to work.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog steeds file op de A12 richting Den Haag. Tussen De Meern en Woerden doe je er 25 minuten langer over. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Vrachtwagen met pech op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam zorgt voor het knooppunt Zonzeel voor 5 minuten vertraging. Rechter

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Real Madrid wordt sponsor van de nieuwe Formule 1 Grand Prix van Spanje in Madrid. De voetbalclub treedt toe als lokale evenementsponsor van de race op het nieuwe Madring Circuit. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Formule 1 verhuist voor de Spaanse Grand Prix van Barcelona naar Madrid. De eerste race op de Madring staat gepland van 11 tot en met 13 september. Daarmee krijgt Madrid een plekje op de Formule 1 kalender, terwijl Barcelona de Spaanse race kwijtraakt. De samenwerking met Real Madrid draait ook om de ligging van het circuit. De Madring en het trainingscomplex van de voetbalclub liggen allebei in de wijk Valdebebas. Tussen de noordelijke ingang van het circuit en de hoofdingang van het trainingscomplex zit volgens de organisatie slechts 200 meter. Daardoor kan de organisatie tijdens het Grand Prix weekend gebruik maken van bepaalde faciliteiten van Real Madrid. En in ruil daarvoor kan de voetbalclub toegang krijgen tot exclusieve hospitality ruimtes op het circuit. Daar worden clublegendes en andere gasten verwacht. Real Madrid wordt zo zichtbaar onderdeel van het evenement. Volgens het persbericht brengt de samenwerking twee sporten samen die wereldwijd door miljoenen fans worden gevolgd. De race staat voor 11 tot en met 13 september op de kalender. En het wordt het eerste officiële Formule 1 weekend op de nieuwe Madring.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend stelt het niet erg veel voor qua drukte. Twee files zijn er te melden. Op de A12 richting Den Haag een kwartier extra tussen de Meern en Woerden. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. De A16 Breda-Rotterdam. Tussen de knooppunten Prinsenviel en Zonzeel doe je er 10 minuten langer over door een vrachtwagen met pech.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Yuki Tsunoda hoopt dat zijn optreden bij Racing Bulls hem opnieuw in beeld brengt voor een Formule 1 zitje in 2027. De Japaner zegt dat zijn manager nu aan de slag moet en richt zich op teams die hun line-up voor volgend jaar nog niet hebben vastgelegd. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tsunoda keerde voor de Grand Prix van Nederland onverwacht terug in een Formule 1-auto. Hij viel in bij Racing Bulls nadat Isaac Hadjar door een polsblessure niet kon rijden. Liam Lawson schoof daardoor door naar Red Bull, waardoor er bij Racing Bulls een plekje vrij kwam. Voor Tsunoda was het zijn eerste raceweekend met een auto van de nieuwe generatie. Hij zegt dat de kans hem de mogelijkheid gaf om onder de nieuwe regels te laten zien wat hij kan. Volgens hem waren er positieve punten in zijn prestaties. Sinds zijn vertrek uit het Red Bull zitje is hij test- en reservecoureur. Een terugkeer als vaste Formule 1-coureur in 2027 is nog niet aan de orde voor hem. Tsunoda zegt dat sommige teams nog geen beslissingen hebben genomen over hun coureurs. Hij laat die gesprekken met die teams over aan zijn manager. Zelf wil hij rijden en presteren. Op de vraag of zijn invalbeurt zijn kans heeft vergroot, reageerde hij met een knipoog. Hij stelt dat teams hem maar moeten bellen. Tsunoda heeft eerder ook al aangegeven dat hij niet nog 2 jaar langs de kant wil staan. Als een Formule 1 zitje niet lukt, staat hij daarom open voor andere raceklasses.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Hülle E. Flashback. Baku, Azerbeidzjan. 2017.
1: Max met een marge. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, nee.
2: Oh, no, issue with the engine.
1: Oh no, issue with the engine. Wegsnelheid gekomen, rechterstuk. Wellicht dat ze nog wat roepen. Doe dit, doe dat, doe zus, doe zo. Maar kijk eens, dag. Daar gaat die vierde plek. Raikkonen er voorbij, Massa er voorbij. Misschien is het maar beter als Jack zo dadelijk niet probeert een interview te doen.
2: Ja, yeah, here we go again.
1: Moet je het nog vertalen? Here we go again. Daar gaan we weer.
3: Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland.

de grens bij Zevenaar doe je er 10 minuten langer over. A73 van Venlo naar Maasbracht tussen Bijlveld en de Zwalmentunnel staat 2 kilometer file. De tunnel is even dicht geweest vanwege een te hoge vrachtwagen, maar is op dit moment weer vrij.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: UEFA lijkt de dreigende boycott van FIFA-toernooien in te trekken. Daardoor kunnen alle gekwalificeerde landen straks meedoen aan het WK Vrouwen onder de 20 in Polen. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Europese Voetbalbond, er zijn 55 aangesloten landen, spraken eind juli af om FIFA-toernooien te boycotten. De aanleiding was een plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino om een deel van de commerciële rechten van het WK open te stellen voor private investeerders. Infantino trok dat plan begin augustus in en bood excuses aan. Voor de UEFA was daarmee niet aan alle voorwaarden voldaan. De bond wilde ook garanties dat een vergelijkbaar plan niet opnieuw op tafel komt. De UEFA zou die garanties inmiddels hebben gekregen, waardoor de Europese bond de boycott zou willen beëindigen. Het besluit wordt besproken tijdens een vergadering van de UEFA-bestuur in Monaco. Voor het WK onder de 20 is dat belangrijk, want het toernooi begint op 5 september in Polen. De FIFA gaat ervan uit dat alle gekwalificeerde landen deelnemen. En daarmee lijkt het eerste FIFA-toernooi dat geraakt kon worden wel gewoon door te gaan. De discussie tussen UEFA en FIFA is hiermee echter nog niet voorbij. UEFA heeft het vertrouwen in Infantino als FIFA-voorzitter opgezegd. Ook vanuit andere voetbalbonden klinkt er kritiek op zijn beleid. Zo trok onder andere Italië ook de steun in voor zijn kandidatuur voor een nieuwe termijn als FIFA-voorzitter.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam staat het even stil voor de Schipholtunnel vanwege een te hoge vrachtwagen. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grensovergang doe je er op dit moment 5 minuten langer over. En dat geldt ook voor de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven tussen Zomeren en Gelderop.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax heeft zich officieel versterkt met de komst van Viktor Tsikhankov. De Oekraïense aanvaller is officieel gepresenteerd in Amsterdam na een overstap van de Spaanse club Girona. Toch is de selectie nog altijd niet compleet. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer Michel Sanchez werkte in het verleden al samen met de voetballer en reageert enthousiast op deze transfer. Hij noemt de aanvaller een sterke werker die veel inzet toont. Volgens de Spaanse trainer brengt de speler de juiste mentaliteit mee naar de club en beschikt hij over het vermogen om de ruimtes in te lopen om zo continuïteit aan het spel te geven. Tsikhankov is de derde speler die naar Ajax komt vanuit Girona. Eerder maakten Daley Blind en Mark ter Stegen deze zomer dezelfde oversteek. De trainer benadrukt dat dit volkomen toevallig is en dat het niet zo is gepland. Zo had de trainer ter Stegen nauwelijks onder zich vanwege een hardnekkige blessure. Terwijl Daley Blind destijds al bij de club was vanwege zijn droom om zijn actieve loopbaan in Amsterdam af te sluiten. De technische staf is van mening dat de selectie hiermee nog niet compleet is nu de transfermarkt open is. Er zijn duidelijke behoeften binnen het team aangegeven. De club is daarom nog hard op zoek naar een nummer 6 voor het middenveld en wil daarnaast nog een extra vleugelspeler vastleggen voor de linkerflank.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos. Brazilië. 2012.
2: Rechts in beeld nummer 1 en 2. Daar komt de aanval van Nico Hulkenberg. Yeah! Meteen, oh nee! Raakt dan Lewis Hamilton bij het insturen. Een fout van Nico Hulkenberg die aanvalt. Wat gebeurt er? Komt hij nog weg? Ja. En nu wordt het ineens interessant, want als deze twee weg. Voor Lewis is het einde verhaal. Het voorwiel van Lewis hangt op 7:30. Maar wat gebeurt er nou precies? De aanval doet hij goed. Hulkenberg helemaal rechts. Hamilton in de midden. Die verremt zich. Hulkenberg glijdt wat door. Bam. Hij glijdt zelf op het voorwiel van Lewis Hamilton. Niks meer, niks minder.
1: Grand Prix Radio.

0: merken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
2: Het rijdt even langs op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Marhezen en de afrit Valkenswaard heb je 5 minuten vertraging door een auto met pech. A12 richting Duitsland tussen Zevenaar en de grens 10 minuten vertraging. De A76 vanuit Geleen naar Duitsland tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 5 minuten vertraging.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Franco Colapinto blijft ook in het Formule 1 seizoen 2027 rijden voor het team van Alpine. De Argentijn heeft zijn handtekening gezet onder een contractverlenging en begint daarmee aan een derde jaar als teamgenoot van Pierre Gasly. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De loopbaan van Colapinto kende een snelle opmars. In 2024 maakte hij zijn debuut in de Formule 1 bij Williams, waarmee hij de eerste Argentijnse Formule 1-coureur in decennia werd. Sinds 2025 rijdt hij voor het team van Alpine. Na een wisselvallige start van het huidige seizoen wist Colapinto indruk te maken met constantere prestaties in een sterk verbeterde auto. Met onder meer een zesde plaats in Montreal pakte hij belangrijke punten voor het team. Teambaas Flavio Briatore noemt continuïteit erg belangrijk en benadrukt dat de coureur zich het afgelopen jaar sterk heeft ontwikkeld. Volgens Briatore bewijzen de resultaten dat Colapinto thuis hoort in de Formule 1 en bij het team. Colapinto laat weten ontzettend blij te zijn met zijn contractverlenging en merkt dat het team veel vooruitgang boekt. Hij spreekt zijn waardering uit voor het vertrouwen van het management en kijkt uit naar de toekomst. Al ligt de focus eerst volledig op de resterende prestaties op de baan. Het team stelt dat het hoofddoel voorlopig blijft liggen op het ontwerpen en bouwen van een snelle auto, zodat er in de toekomst volop meegedaan kan worden om de overwinningen.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak heb je 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens. En voor de N9 Den Helder ook maar bij Bergen.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Femke Broeders-Bol heeft tijdens de Diamond League in het Zwitserse Zürich opnieuw haar nationale record op de 800 meter aangescherpt. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nadat ze het record van Ellen van Lange onlangs al verbrak, klopte de Nederlandse atleten in Zwitserland een indrukwekkende tijd van 1 minuut 54,71. Daarmee liep ze bijna een seconde sneller op haar eigen toptijd van een week eerder. De atleten maakten een jaar geleden de bewuste overstap van de 400 meter naar deze langere afstand. Ze liep in Zürich lang zij aan zij met de Zwitserse thuisfavoriete Audrey Vero. In de slotfase van de race wist Vero te versnellen en ging ze ervandoor met een sensationele tijd van 1.53.71. Broeders-Bol volgde op korte afstand en pakte daarmee wederom een knappe klassering in het sterke internationale veld. Tijdens dezelfde wedstrijd in Zürich vielen er meer topnoteringen en records. Zo liep Alison Dos Santos een toptijd op de 400 meter hoorde in 45,80 seconden. Ook Nadine Visser was getuige van een historisch moment op de 100 meter hoorde. Zij zag hoe Masai Russell in de baan naast haar een nieuwe mondiale beste tijd van 12.09 neerzette. Visser liet zich ook zien door in diezelfde race haar allerbeste tijd van dit seizoen te noteren. Het sportevenement in Zwitserland laat ermee zien dat het niveau ongekend hoog ligt en dat de atleten klaar zijn voor de volgende uitdagingen in het internationale circuit.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Frankrijk. 2007.
1: Wie zijn er binnen? Christian Albers. Oh, dat is lekker. Christian Albers en Soetil komen tegelijkertijd binnen. Dat is handig bij Spijker. Daar is goed over nagedacht. Betekent dat er in ieder geval één moet wachten. En ik weet wie dat is. Dat is Albers, want die komt als laatste binnen. Ik zeg categorie Zeepert eerste uur. Oh, die hele tankinstallatie neemt hij mee. De mega chaos. Albers rijdt met slang en al het circuit op. Zo, de Citrus, wat een gezeur daar, zeg. Dat is zuur. Jongen, jongen, jongen. Ja, ik begrijp wel wat er gebeurd is. Die komt op de rev limiter binnen. Hoe kan het nou zo de hier gebeuren dat Albers moet wachten? Dus zo vindt hij het zelf op Soetil. Dat is een teamfout van het eerste uur. En daar rijdt hij weg. Chris rijdt door dat bord heen. Kijkt hier in zijn spiegel. Merkt dat er van alles aan die auto hangt. Ja, dan kan je maar beter in het gras zetten.
2: Grand Prix Radio.

0: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear. Testen to work.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt langzaam drukker op de weg, vooral in het zuiden merk je dat. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Everdingen en Beest 20 minuten vertraging. Er is zojuist een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. Dan de A4 Rotterdam-Antwerpen tussen Bergen-op-Zoom-Noord en Knobbert-Markizaat 20 minuten extra door

een vrachtwagen met pech. Ook 20 minuten extra reistijd op de A12 naar Duitsland voor de Duitse grens. A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en Oorschot een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. De A73 Maasbracht-Venlo. Tussen Maasbracht en Linnen doe je echt 20 minuten langer.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Nog geen maand nadat ze op haar fiets door een auto werd aangereden, staat roeister Hermijntje Drent gewoon aan de start van het wereldkampioenschap op de Amsterdamse bosbaan. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na de harde botsing met de auto belandde de roeister op de voorruit, waarna er direct twee dingen door haar hoofd schoten. Ze dacht meteen aan haar naderende huwelijk in september en aan het wereldkampioenschap dat al heel snel zou beginnen. Met sirenes werd ze naar het ziekenhuis vervoerd voor verschillende medische onderzoeken. Gelukkig bleek haar lichaam in orde, maar haar gezicht was flink gehavend en haar losse voortanden zijn in het ziekenhuis weer vastgezet. Omdat ze een harde klap op haar hoofd had gekregen, was er lange tijd twijfel over een mogelijke hersenschudding. Dat had definitief roet in het eten kunnen gooien voor haar deelname aan het toernooi. Na de eerste grote schrik volgde een snelle herstelperiode. Ze heeft in totaal 6 dagen niet geroeid en daarna haar training weer heel rustig opgebouwd. Tijdens het roeien draagt ze speciale gezichtsbedekking om ervoor te zorgen dat haar littekens uit de zon blijven en mooi kunnen helen. De komende dagen komt ze in actie met de Vrouwen 8. Zelf noemt de atlete deze race de belangrijkste 2 kilometer die ze ooit zal roeien. Nadat het toernooi erop zit, kan de focus definitief gericht worden op haar trouwdag.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het vertrouwen van de KNVB in de FIFA is blijvend beschadigd door de gang van zaken rondom voorzitter Gianni Infantino. De Nationale Bond laat weten dat de verhoudingen flink onder druk zijn komen te staan. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De kritiek volgt op plannen om de uitzendrechten van het wereldkampioenschap voetbal te commercialiseren. De plannen zorgden voor grote verdeeldheid binnen de mondiale voetbalwereld en leidden tot openlijke twijfels over de koers van de FIFA-voorzitter. Meerdere continentale bonden keerden zich tegen het beleid. De KNVB staat volledig achter de UEFA in de zoektocht naar opheldering over de besluitvorming. Wel is er opluchting dat de eerdere plannen inmiddels zijn ingetrokken en dat de dreigende boycott van toernooien van de baan is. Toch is het vertrouwen in het dagelijkse bestuur voor de Nederlandse bond niet meer te herstellen. De situatie rond de Zwitserse voorzitter leidde tot een splitsing in de voetbalwereld, met drie continentale bonden die zich tegen hem keerden. Aan de andere kant is de 56-jarige Zwitser in grote delen van Zuid-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten nog ongekend populair. Zij roemen hem juist omdat hij zich inzet voor kleinere landen. Zelf hoopt Infantino nog altijd om komend jaar te worden herkozen voor een derde termijn.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Ook nog.
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Suzuka. Japan. 2005.
2: Hier mag hij wel weglopen, want de Raikkonen gaat zijn aanloop weer nemen. Briljante keuze om het vanaf de achtervleugel van Giancarlo Fisichella te zien hoor. Hier zet hij zich op voor een aanval aan het einde van het rechte stuk. De spanning is te snijden, de laatste ronde gaat in. En wat kan Giancarlo Fisichella? Kan hij hem hier tegenhouden? Raikkonen weet dat dit zijn kans is. Raikkonen weet dat dit zijn kans is en pakt hem! Yeah! Buitenlangs Kimi Raikkonen in de laatste ronde. Wat een heldendaad van deze Finn. Wat een briljant moment. En wat kan Giancarlo Fisichella hier niet antwoorden? Dat is het gewoon. Hier dat moment heel dicht tegen elkaar. Wheelbanging net niet, maar het geldt niks. Man, wat heb je dan een lef. Man, wat ben je dan goed.
1: Grand Prix Radio.

0: zeg. Als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt steeds drukker op de weg. Er staat 160 kilometer file op de A4. Vanuit Rotterdam naar Antwerpen heb je de meeste vertraging. Tussen de afrit Tolen en knooppunt Markiezaat staat 11 kilometer. Er staat een vrachtwagen met twee klapbanden. Dat kost je nu zo'n een drie kwartier extra. A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Tussen Zevenaar en de grens 25 minuten vertraging. A15 Gorkum Rotterdam. Tussen Sliedrecht West en Hendrik Ido Ambacht. Doe je er een half uur langer over. En de A76 Geleen Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens is het op een

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Wielrenster Shirin van Anrooy stapt over naar de Duitse wielerploeg Canyon-Stram en tekent daar een contract voor minstens 3 jaar. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Anrooy kijkt ontzettend erg uit naar de overstap en noemt het een prachtig nieuw hoofdstuk binnen haar competitieve loopbaan. Ze vertelt dat ze vanaf de allereerste kennismaking direct een uitstekend gevoel had bij de nieuwe professionele omgeving. Volgens de sportieve leiding van de Duitse formatie sluit haar nuchtere en ambitieuze mentaliteit perfect aan bij het unieke karakter van het team. De managementlaag is er dan ook sterk van overtuigd dat de Nederlandse renster in de nabije toekomst nog verdere stappen kan zetten en een hoger prestatieniveau kan bereiken. In het verleden liet ze al zien uitstekend te presteren in diverse zware eendagswedstrijden en voorjaarsklassiekers. En ze schreef bovendien het belangrijke jongerenklassement van de Tour de France FAM op haar naam. Naast al haar drukke bezigheden op de racefiets blijft Van Anrooy met evenveel enthousiasme actief als veldrijdster. Daardoor wordt ze tevens de vaste ploeggenoot van het Britse toptalent Zoë Bakstedt. De renster koestert nog 1 hele speciale droom voor de verdere toekomst. Namelijk het veroveren van de officiële wereldtitel bij de elite. Toch blijft het behouden van het pure plezier op de tweewieler voor haar absoluut het allerbelangrijkste.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 richting Maastricht heb je een uur vertraging tussen Wessem en Echt. Er staat 6 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En daardoor heb je ook een uur vertraging op de A73 bij Roermond.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Volgens teambaas Andrea Stella presteert McLaren-coureur Lando Norris op een hoger niveau sinds hij de wereldtitel op zak heeft. De teambaas ziet dat de Brit slimmer en assertiever raced, wat onder meer bleek tijdens de race in Hongarije en Nederland. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nadat McLaren een groot pakket aan vernieuwingen op de auto introduceerde, wist Norris de laatste twee Grand Prix's op zijn naam te schrijven. Volgens de teambaas is die opmars niet alleen te danken aan het materiaal. Stella merkt dat de rijder uit Groot-Brittannië constant het maximale uit de auto haalt en mentaal stappen heeft gezet. Waar de kwalificaties met teamgenoot Oscar Piastri lange tijd redelijk gelijk opgingen, trekt Norris in de kwalificaties inmiddels overtuigend aan het langste eind. Stella benadrukt dat de groei vooral zit in het zelfvertrouwen van de coureur. Zo kiest de regerend kampioen er vaker voor om geduldig te wachten in plaats van onnodige risico's op te zoeken in de openingsfase van een race. De rust en slimme inzet van de banden zorgen ervoor dat de achterstand in het kampioenschap inmiddels flink is geslonken naar 83 punten op leider Kimi Antonelli. Beide McLaren-coureurs tonen volgens Stella een stijgende lijn in de resultaten. Al blijft het tempo bij de tweede auto soms wisselend.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: weet nog.
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Silverstone, Engeland. 2014.
2: Alonso laat Vettel jojoen.
3: Oh,
2: weer kijkt hij. Sebastian Vettel geeft niet op. Dat is tof. Maar waar gaat hij dat puntje extra pakken? Waar gaat hij dat momentje hebben dat hij denkt, nu doe ik het. Heeft hij die rust? Komt het hier aan de linkerkant? Nee, want Alonso verdedigt. Nu aan de buitenkant en ja. Hou hem. Laat hem staan. Weer niet. Hij laat hem weer niet staan. Hij lijkt dat of de ballen niet te hebben. Nu zit hij de binnenkant. Krijgt hetzelfde gezeur. Nu dan samen. Wiel aan wiel richting Cops Corner. Links Fernando Alonso. Rechts Sebastian Vettel. Laat hij hem staan. Laat hij hem staan. Ik denk het niet. Ja, hij doet het. Ja. Oh, en dan eraf. Of niet? Nee. Hij is er voorbij. Grand Prix.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Culemborg en Waardenburg een half uur vertraging door een auto met pech. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar 25 minuten vertraging. De A15 Gorkum-Rotterdam voor de Noordtunnel bijna een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Ajax heeft zich officieel versterkt met de komst van Viktor Tsikhankov. De Oekraïense aanvaller is officieel gepresenteerd in Amsterdam na een overstap van de Spaanse club Girona. Toch is de selectie nog altijd niet compleet. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer Michel Sanchez werkte in het verleden al samen met de voetballer en reageert enthousiast op deze transfer. Hij noemt de aanvaller een sterke werker die veel inzet toont. Volgens de Spaanse trainer brengt de speler de juiste mentaliteit mee naar de club en beschikt hij over het vermogen om de ruimtes in te lopen om zo continuïteit aan het spel te geven. Tsikhankov is de derde speler die naar Ajax komt vanuit Girona. Eerder maakten Daley Blind en Mark ter Stegen deze zomer dezelfde oversteek. De trainer benadrukt dat dit volkomen toevallig is en dat het niet zo is gepland. Zo had de trainer ter Stegen nauwelijks onder zich vanwege een hardnekkige blessure. Terwijl Daley Blind destijds al bij de club was vanwege zijn droom om zijn actieve loopbaan in Amsterdam af te sluiten. De technische staf is van mening dat de selectie hiermee nog niet compleet is nu de transfermarkt open is. Er zijn duidelijke behoeften binnen het team aangegeven. De club is daarom nog hard op zoek naar een nummer 6 voor het middenveld en wil daarnaast nog een extra vleugelspeler vastleggen voor de linkerflank.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Bijna 350 kilometer file staat er nu. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en knooppunt Empel doe jij 3 kwartier langer over. A12 van Arnhem naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar 20 minuten vertraging. A50 vanuit Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijzoord en knooppunt Valburg ben je 1 kwartier langer onderweg. En op de A348 Doesburg richting Arnhem tussen Reden en knooppunt Velperbroek is het oponthoud 1/2 uur.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: Franco Colapinto blijft ook in het Formule 1 seizoen 2027 rijden voor het team van Alpine. De Argentijn heeft zijn handtekening gezet onder een contractverlenging en begint daarmee aan een derde jaar als teamgenoot van Pierre Gasly. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De loopbaan van Colapinto kende een snelle opmars. In 2024 maakte hij zijn debuut in de Formule 1 bij Williams, waarmee hij de eerste Argentijnse Formule 1-coureur in decennia werd. Sinds 2025 rijdt hij voor het team van Alpine. Na een wisselvallige start van het huidige seizoen wist Colapinto indruk te maken met constantere prestaties in een sterk verbeterde auto. Met onder meer een zesde plaats in Montreal pakte hij belangrijke punten voor het team. Teambaas Flavio Briatore noemt continuïteit erg belangrijk en benadrukt dat de coureur zich het afgelopen jaar sterk heeft ontwikkeld. Volgens Briatore bewijzen de resultaten dat Colapinto thuis hoort in de Formule 1 en bij het team. Colapinto laat weten ontzettend blij te zijn met zijn contractverlenging en merkt dat het team veel vooruitgang boekt. Hij spreekt zijn waardering uit voor het vertrouwen van het management en kijkt uit naar de toekomst. Al ligt de focus eerst volledig op de resterende prestaties op de baan. Het team stelt dat het hoofddoel voorlopig blijft liggen op het ontwerpen en bouwen van een snelle auto, zodat er in de toekomst volop meegedaan kan worden om de overwinningen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 2001.
2: De lichten gaan op rood en dat betekent dat de hartslag omhoog gaat en ook de toeren. Hoe gaat het met Juan Pablo Montoya en Ralf Schumacher die heel goed weg zijn met z'n tweeën. En Coulthard is beter weg. Schumacher heeft het probleem. Michael Schumacher gaat weer niet scoren en een mega klapper van Luciano Berti die hem niet ziet. Schumacher krijgt Luciano Berti vol over zich heen. Weer in die eerste bocht. Vorig jaar met Fisichella. Nu met heel veel schade. Gelukkig de duimen omhoog voor Luciano Berti. Die hem nooit heeft gezien. Natuurlijk, zoiets ontvouwt zich ineens voor je. Er gaat er nog één weg, nog één weg, nog één weg. En dan rijdt daar ineens stapvoets een Ferrari. En Michael Schumacher ligt eruit.
1: Grand Prix Radio.

0: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear. Testen to work.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het is al vroeg druk onderweg, zoals gebruikelijk op vrijdag. Er staat nu 420 kilometer file in totaal. Onder andere op de A2, Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en afrit Kerkdriel rijd je de file in. Het rijdt langzaam over 16 kilometer, met een uur vertraging. Ook op de A4, Antwerpen-Rotterdam, is het druk. Vanuit de Belgische grens rijd je direct de file in tot knooppunt Zoomland. 14 kilometer met 25 minuten op onthoud. Ook op de A50 is het druk richting Os, 20 minuten op onthoud tussen Heteren en Ravenstein. En dan nog de A348, Doesburg richting Arnhem. Je hebt 50 minuten vertraging tussen Reden en Knoop.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Femke Broeders-Bol heeft tijdens de Diamond League in het Zwitserse Zürich opnieuw haar nationale record op de 800 meter aangescherpt. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nadat ze het record van Ellen van Lange onlangs al verbrak, klokte de Nederlandse atlete in Zwitserland een indrukwekkende tijd van 1 minuut 54,71. Daarmee liep ze bijna een seconde sneller op haar eigen toptijd van een week eerder. De atlete maakte een jaar geleden de bewuste overstap van de 400 meter naar deze langere afstand. Ze liep in Zürich lang zij aan zij met de Zwitserse thuisfavoriete Audrey Vero. In de slotfase van de race wist Vero te versnellen en ging ze ervandoor met een sensationele tijd van 1.53.71. Broeders-Bol volgde op korte afstand en pakte daarmee wederom een knappe klassering in het sterke internationale veld. Tijdens dezelfde wedstrijd in Zürich vielen er meer topnoteringen en records. Zo liep Alison Dos Santos een toptijd op de 400 meter hoorde in 45,80 seconden. Ook Nadine Visser was getuige van een historisch moment op de 100 meter hoorde. Zij zag hoe Masai Russell in de baan naast haar een nieuwe mondiale beste tijd van 12.09 neerzette. Visser liet zich ook zien door in diezelfde race haar allerbeste tijd van dit seizoen te noteren. Het sportevenement in Zwitserland laat ermee zien dat het niveau ongekend hoog ligt en dat de atleten klaar zijn voor de volgende uitdagingen in het internationale circuit.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Met ruim 560 kilometer file is het weer ouderwets druk op de Nederlandse wegen. Dat merkt het verkeer vooral in het zuiden van het land. Op de A2 bijvoorbeeld Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en afrit Valkenswaard is een ongeluk gebeurd. Daarom is de rechterrijstrook dicht, nog naar verwachting tot 3:30 vanmiddag. Het doet er meer dan een uur langer over. Op de A2 Utrecht-Den Bosch sta je in de file tussen Culemborg en Zaltbommel. 13 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dan de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Molde 25 minuten extra. En tot slot de A348 richting Arnhem, want je bent 35 minuten langer onderweg tussen Reden en knooppunt Velperbroek.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nog geen maand nadat ze op haar fiets door een auto werd aangereden, staat roeister Hermijntje Drent gewoon aan de start van het wereldkampioenschap op de Amsterdamse bosbaan. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na de harde botsing met de auto belandde de roeister op de voorruit, waarna er direct twee dingen door haar hoofd schoten. Ze dacht meteen aan haar naderende huwelijk in september en aan het wereldkampioenschap dat al heel snel zou beginnen. Met sirenes werd ze naar het ziekenhuis vervoerd voor verschillende medische onderzoeken. Gelukkig bleek haar lichaam in orde, maar haar gezicht was flink gehavend en haar losse voortanden zijn in het ziekenhuis weer vastgezet. Omdat ze een harde klap op haar hoofd had gekregen, was er lange tijd twijfel over een mogelijke hersenschudding. Dat had definitief roet in het eten kunnen gooien voor haar deelname aan het toernooi. Na de eerste grote schrik volgde een snelle herstelperiode. Ze heeft in totaal 6 dagen niet geroeid en daarna haar training weer heel rustig opgebouwd. Tijdens het roeien draagt ze speciale gezichtsbedekking om ervoor te zorgen dat haar littekens uit de zon blijven en mooi kunnen helen. De komende dagen komt ze in actie met de Vrouwen 8. Zelf noemt de atlete deze race de belangrijkste 2 kilometer die ze ooit zal roeien. Nadat het toernooi erop zit, kan de focus definitief gericht worden op haar trouwdag.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Ken je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Montreal. Canada. 2000.
2: Ze zitten erg dicht bij elkaar. Verstappen gaat daar een betere lijn. Die rijdt een betere lijn. Die zou een inhaalmanoeuvre kunnen. Een inhaalpoging. Maar gaat hij doen? Gaat hij doen? Einde rechterstuk komt hij eraan. Daarnaast. Ralf Kneip. Verstappen zet hem daarnaast. Och, fraai hè. Briljant, ja. Maar nu die grip zoeken. En blijven rijden. Pak dat punt maar met een opgeheven hoofd. Ik denk dat dat veel belangrijker is. Grand

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het is al vroeg druk onderweg met 645 kilometer file in totaal. Het is erg druk op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en afrit Valkenswaard is een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg daar weer vrij, maar reken op een uur vertraging. Op de A2 richting Den Bosch beland je in de file vanuit Utrecht tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer met 3 kwartier oponthoud. Dan de A4 Antwerpen-Rotterdam tussen de Belgische grens en Berg-op-Zoom-Zuid. 30 minuten vertraging. En tot slot nog de A348 Doesburg richting Arnhem. Je hebt 3 kwartier vertraging tussen Reden en

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Het vertrouwen van de KNVB in de FIFA is blijvend beschadigd door de gang van zaken rondom voorzitter Gianni Infantino. De Nationale Bond laat weten dat de verhoudingen flink onder druk zijn komen te staan. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De kritiek volgt op plannen om de uitzendrechten van het wereldkampioenschap voetbal te commercialiseren. De plannen zorgden voor grote verdeeldheid binnen de mondiale voetbalwereld en leidden tot openlijke twijfels over de koers van de FIFA-voorzitter. Meerdere continentale bonden keerden zich tegen het beleid. De KNVB staat volledig achter de UEFA in de zoektocht naar opheldering over de besluitvorming. Wel is er opluchting dat de eerdere plannen inmiddels zijn ingetrokken en dat de dreigende boycott van toernooien van de baan is. Toch is het vertrouwen in het dagelijkse bestuur voor de Nederlandse bond niet meer te herstellen. De situatie rond de Zwitserse voorzitter leidde tot een splitsing in de voetbalwereld, met drie continentale bonden die zich tegen hem keerden. Aan de andere kant is de 56-jarige Zwitser in grote delen van Zuid-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten nog ongekend populair. Zij roemen hem juist omdat hij zich inzet voor kleinere landen. Zelf hoopt Infantino nog altijd om komend jaar te worden herkozen voor een derde termijn.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk op de weg. Er staat bijna 700 kilometer file. Op de A2 bijvoorbeeld richting Den Bosch. Daar zitten we in de naweeën van een ongeluk tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer met 35 minuten oponthoud. Ook op de A4 Antwerpen-Rotterdam is het druk. Tussen de Belgische grens en Berg op Zoom-Zuid. 9 kilometer met 20 minuten vertraging. En op de A4 richting Rotterdam sta je dan ook nog eens in de file tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein. Hier heb je 30 minuten op onthoud. De langste file van dit moment die staat op de A348 Doesburg richting Arnhem. Tussen Rhede en knooppunt Velperbroek ben je 50 minuten langer onderweg.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wielrenster Shirin van Anrooy stapt over naar de Duitse wielerploeg Canyon-Stram en tekent daar een contract voor minstens 3 jaar. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Anrooy kijkt ontzettend erg uit naar de overstap en noemt het een prachtig nieuw hoofdstuk binnen haar competitieve loopbaan. Ze vertelt dat ze vanaf de allereerste kennismaking direct een uitstekend gevoel had bij de nieuwe professionele omgeving. Volgens de sportieve leiding van de Duitse formatie sluit haar nu een gevoel had bij de nieuwe professionele omgeving. Volgens de sportieve leiding van de Duitse formatie sluit haar nuchtere en ambitieuze mentaliteit perfect aan bij het unieke karakter van het team. De managementlaag is er dan ook sterk van overtuigd dat de Nederlandse renster in de nabije toekomst nog verdere stappen kan zetten en een hoger prestatieniveau kan bereiken. In het verleden liet ze al zien uitstekend te presteren in diverse zware eendagswedstrijden en voorjaarsklassiekers. En ze schreef bovendien het belangrijke jong

0: jongere klassement van de Tour de France Femme op haar naam. Naast al haar drukke bezigheden op de racefiets blijft Van Anroy met evenveel enthousiasme actief als veldrijdster. Daardoor wordt ze tevens de vaste ploeggenoot van het Britse toptalent Zoë Bakstedt. De renster koestert nog één hele speciale droom voor de verdere toekomst. Namelijk het veroveren van de officiële wereldtitel bij de elite. Toch blijft het behouden van het pure plezier op de tweewieler voor haar absoluut het allerbelangrijkste.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Spa-Francorchamps, België. 2015.
3: Max Achternasser. Maar hij zal een goede, duidelijke uitremactie moeten doen aan het adres van Felipe Nasser. Wil die er zonder schade voorbij komen. Dichterop richting de Blanchimont. Buitenlangs bij Blanchimont. Dat gaat toch niet gebeuren? Oei, op de curbs en dan zit hij ernaast en zit hij eigenlijk goed. Kan dit? Ja, dit kan. Ach, wat mooi. Jongen, wat heb je er wel de ballen voor om het ook te doen.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment is het erg druk onderweg. Deels de gebruikelijke vrijdagdrukte, maar ook door meerdere regenbuien die lokaal voorkomen. Er staat nu 730 kilometer file in totaal. En dat merkt het verkeer op de A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht. Tussen Culemborg en Knopendel is je vertraging 50 minuten. Ook op de A4 Amsterdam-Rotterdam sta je in de file. En wel tussen Knopend Hoogvliet en Knopend Ketelplein. Je doet er hier 25 minuten langer over. Op de A15 richting Gorkum sta je in de file tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 10 kilometer met 20 minuten oponthoud. Van de A20 Gouda richting Hoek van Holland, want er staat een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Je vertragingstijd is hier 10 minuten. Dan nog de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein, doe je er 30 minuten langer over.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Volgens teambaas Andrea Stella presteert McLaren-coureur Lando Norris op een hoger niveau sinds hij de wereldtitel op zak heeft. De teambaas ziet dat de Brit slimmer en assertiever raced, wat onder meer bleek tijdens de race in Hongarije en Nederland. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nadat McLaren een groot pakket aan vernieuwingen op de auto introduceerde, wist Norris de laatste twee Grand Prix's op zijn naam te schrijven. Volgens de teambaas is die opmars niet alleen te danken aan het materiaal. Stella merkt dat de rijder uit Groot-Brittannië constant het maximale uit de auto haalt en mentaal stappen heeft gezet. Waar de kwalificaties met teamgenoot Oscar Piastri lange tijd redelijk gelijk opgingen, trekt Norris in de kwalificaties inmiddels overtuigend aan het langste eind. Stella benadrukt dat de groei vooral zit in het zelfvertrouwen van de coureur. Zo kiest de regerend kampioen er vaker voor om geduldig te wachten in plaats van onnodige risico's op te zoeken in de openingsfase van een race. De rust en slimme inzet van de banden zorgen ervoor dat de achterstand in het kampioenschap inmiddels flink is geslonken naar 83 punten op leider Kimi Antonelli. Beide McLaren-coureurs tonen volgens Stella een stijgende lijn in de resultaten. Al blijft het tempo bij de tweede auto soms wisselend.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Ajax heeft zich officieel versterkt met de komst van Viktor Tsikhankov. De Oekraïense aanvaller is officieel gepresenteerd in Amsterdam na een overstap van de Spaanse club Girona. Toch is de selectie nog altijd niet compleet. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer Michel Sanchez werkte in het verleden al samen met de voetballer en reageert enthousiast op deze transfer. Hij noemt de aanvaller een sterke werker die veel inzet toont. Volgens de Spaanse trainer brengt de speler de juiste mentaliteit mee naar de club en beschikt hij over het vermogen om de ruimtes in te lopen om zo continuïteit aan het spel te geven. Tsikhankov is de derde speler die naar Ajax komt vanuit Girona. Eerder maakten Daley Blind en Mark ter Stegen deze zomer dezelfde oversteek. De trainer benadrukt dat dit volkomen toevallig is en dat het niet zo is gepland. Zo had de trainer ter Stegen nauwelijks onder zich vanwege een hardnekkige blessure. Terwijl Daley Blind destijds al bij de club was vanwege zijn droom om zijn actieve loopbaan in Amsterdam af te sluiten. De technische staf is van mening dat de selectie hiermee nog niet compleet is nu de transfermarkt open is. Er zijn duidelijke behoeften binnen het team aangegeven. De club is daarom nog hard op zoek naar een nummer 6 voor het middenveld en wil daarnaast nog een extra vleugelspeler vastleggen voor de linkerflank.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos. Brazilië. 2009.
2: Jenson Button. 11 jaar karting. Een jaartje Formule Ford. Formule 3. Vijfde werd hij tijdens de Masters. Begon in 1999 met een paar testen bij McLaren en Prost. En in 2000 naar Williams. En nu in de Braun. Het allereerste officiële jaar van Braun. Is daar wereldkampioen Jenson Button uit Engeland. En het team van Braun. Ross Braun is constructeurskampioen. De dubbel in één slag in Interlagos. Groot feest. Hulde. Een diepe buiging voor een team wat afgelopen winter nog leek te overlijden. Dat ze er niet waren. Twee handen uit de cockpit voor Jenson Button. Het wachten is op de eerste reactie. Daar komt hij.
3: Get in there, Jenson. Fantastic. Well done. Mix one pickup rubber. Awesome job. Unbelievable.
4: We are world champions! World champions!
1: Grand Prix Radio.

Arnhem tussen Houten-Oost en Woerden betekent dat 25 minuten extra. En er is ook nog een ongeluk gebeurd op de A12 in de richting van Den Haag. Tussen knooppunt Gouwen en Zoetermeer is de rechterrijstrook dicht. Het doet er 20 minuten langer over en duurt waarschijnlijk nog tot 6 uur vanavond. Tot slot nog de A50 Arnhem richting Os. Tussen Heteren en Ravenstein is er 30 minuten file rijden.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Franco Colapinto blijft ook in het Formule 1 seizoen 2027 rijden voor het team van Alpine. De Argentijn heeft zijn handtekening gezet onder een contractverlenging en begint daarmee aan een derde jaar als teamgenoot van Pierre Gasly. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De loopbaan van Colapinto kende een snelle opmars. In 2024 maakte hij zijn debuut in de Formule 1 bij Williams, waarmee hij de eerste Argentijnse Formule 1-coureur in decennia werd. Sinds 2025 rijdt hij voor het team van Alpine. Na een wisselvallige start van het huidige seizoen wist Colapinto indruk te maken met constantere prestaties in een sterk verbeterde auto. Met onder meer een zesde plaats in Montreal pakte hij belangrijke punten voor het team. Teambaas Flavio Briatore noemt continuïteit erg belangrijk en benadrukt dat de coureur zich het afgelopen jaar sterk heeft ontwikkeld. Volgens Briatore bewijzen de resultaten dat Colapinto thuis hoort in de Formule 1 en bij het team. Colapinto laat weten ontzettend blij te zijn met zijn contractverlenging en merkt dat het team veel vooruitgang boekt. Hij spreekt zijn waardering uit voor het vertrouwen van het management en kijkt uit naar de toekomst. Al ligt de focus eerst volledig op de resterende prestaties op de baan. Het team stelt dat het hoofddoel voorlopig blijft liggen op het ontwerpen en bouwen van een snelle auto, zodat er in de toekomst volop meegedaan kan worden om de overwinningen.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De drukte op de wegen begint langzamerhand wat af te nemen. Toch zijn er nog meerdere files die opvallen. Zo staan er meerdere files op de A2, maar je bent het langst onderweg op de A2 richting Den Bosch. Vanuit Utrecht sta je tussen Culemborg en Zaltbommel 35 minuten in de file. Ook op de A4 is het druk richting Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Hofvliet 8 kilometer met een kwartier vertraging. Van de A12 Arnhem richting Den Haag. Je hebt 30 minuten oponthoud tussen Houten-Oost en Harmelen. Tot slot nog de A50 Arnhem-Os. Tussen Heteren en Ravenstein sta je 25 minuten in de file.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Femke Broeders-Bol heeft tijdens de Diamond League in het Zwitserse Zürich opnieuw haar nationale record op de 800 meter aangescherpt. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nadat ze het record van Ellen van Lange onlangs al verbrak, klokte de Nederlandse atleten in Zwitserland een indrukwekkende tijd van 1 minuut 54,71. Daarmee liep ze bijna een seconde sneller op haar eigen toptijd van een week eerder. De atleten maakten een jaar geleden de bewuste overstap van de 400 meter naar deze langere afstand. Ze liep in Zürich lang zij aan zij met de Zwitserse thuisfavoriete Audrey Vero. In de slotfase van de race wist Vero te versnellen en ging ze ervan door met een sensationele tijd van 1.53.71. Broeders-Bol volgde op korte afstand en pakte daarmee wederom een knappe klassering in het sterke internationale veld. Tijdens dezelfde wedstrijd in Zürich vielen er meer topnoteringen en records. Zo liep Alison Dos Santos een toptijd op de 400 meter horde in 45,80 seconden. Ook Nadine Visser was getuige van een historisch moment op de 100 meter horde. Zij zag hoe Masai Russell in de baan naast haar een nieuwe mondiale beste tijd van 12.09 neerzette. Visser liet zich ook zien door in diezelfde race haar allerbeste tijd van dit seizoen te noteren. Het sportevenement in Zwitserland laat ermee zien dat het niveau ongekend hoog ligt en dat de atleten klaar zijn voor de volgende uitdagingen in het internationale circuit.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Melbourne, Australië. 2002.
2: We gaan kijken wat er gaat gebeuren bij de start van de allereerste wedstrijd hier in Australië. Als de lichten uit zijn, zijn we onderweg en daar is het dan gedaan. En de McLaren's zijn goed weg. Ook een goede start van Ralf Schumacher en Michael Schumacher. Voorlopig terug naar de derde plaats, maar ook Coulthard aan de binnenkant erbij. En Räikkönen en Ralf ramt hem vol over Rubens Barrichello heen. En dan gaat er nog meer af hoor. Mega crash bij de start hier, Jenson Button. Ik denk dat Ralf Schumacher een meter of vier in de lucht hing. Ook een Toyota erbij betrokken. Jordan zien we staan. Felipe Massa zien we staan. Rubens komt naar het midden. Daar is Ralf. Die raakt hem gewoon vol. En nou, die komt hoog hoor. Kijk eens. Goeiedag.
1: Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Er zijn nog een paar opvallende plekken. Dat is bijvoorbeeld de A2, want op verschillende trajecten daar heb je best nog wat vertraging. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht is dat het geval tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A2 richting Den Bosch trek je vanuit Utrecht tussen Culemborg en Zaltbommel 12 kilometer aan langzaam rijdend verkeer. Je doet er 35 minuten langer over. Ook op de A4 Amsterdam richting Den Haag is het nog druk. Tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk 20 minuten extra. En ook een ongeluk op de A12 richting Den Haag vanuit Utrecht. Tussen Houten en Harmelen is de weg inmiddels weer vrijgemaakt, maar reken op een kwartier vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Nog geen maand nadat ze op haar fiets door een auto werd aangereden, staat roeister Hermijntje Drent gewoon aan de start van het wereldkampioenschap op de Amsterdamse bosbaan. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na de harde botsing met de auto belandde de roeister op de voorruit, waarna er direct twee dingen door haar hoofd schoten. Ze dacht meteen aan haar naderende huwelijk in september en aan het wereldkampioenschap dat al heel snel zou beginnen. Met sirenes werd ze naar het ziekenhuis vervoerd voor verschillende medische onderzoeken. Gelukkig bleek haar lichaam in orde, maar haar gezicht was flink gehavend en haar losse voortanden zijn in het ziekenhuis weer vastgezet. Omdat ze een harde klap op haar hoofd had gekregen, was er lange tijd twijfel over een mogelijke hersenschudding. Dat had definitief roet in het eten kunnen gooien voor haar deelname aan het toernooi. Na de eerste grote schrik volgde een snelle herstelperiode. Ze heeft in totaal 6 dagen niet geroeid en daarna haar training weer heel rustig opgebouwd. Tijdens het roeien draagt ze speciale gezichtsbedekking om ervoor te zorgen dat haar littekens uit de zon blijven en mooi kunnen helen. De komende dagen komt ze in actie met de Vrouwen 8. Zelf noemt de atlete deze race de belangrijkste 2 kilometer die ze ooit zal roeien. Nadat het toernooi erop zit, kan de focus definitief gericht worden op haar trouwdag.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A2 richting Den Bosch. Vanaf Utrecht ben je langer onderweg tussen Beest en Zaltbommel. Je treft 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 15 tot 20 minuten vertraging. Op de A12 richting Duitsland is het weer druk door de Duitse grenscontroles. Vanaf Zevenaar betekent dat 15 minuten extra reistijd. En tot slot nog een ongeluk op de A15 richting Rotterdam. Vanuit Gorinchem beland je tussen Sliedrecht-West en Hendrik Ido Ambacht in de file. Twee rijstroken zijn er dicht en je doet er 10 minuten langer over.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Het vertrouwen van de KNVB in de FIFA is blijvend beschadigd door de gang van zaken rondom voorzitter Gianni Infantino. De Nationale Bond laat weten dat de verhoudingen flink onder druk zijn komen te staan. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De kritiek volgt op plannen om de uitzendrechten van het wereldkampioenschap voetbal te commercialiseren. De plannen zorgden voor grote verdeeldheid binnen de mondiale voetbalwereld en leidden tot openlijke twijfels over de koers van de FIFA-voorzitter. Meerdere continentale bonden keerden zich tegen het beleid. De KNVB staat volledig achter de UEFA in de zoektocht naar opheldering over de besluitvorming. Wel is er opluchting dat de eerdere plannen inmiddels zijn ingetrokken en dat de dreigende boycott van toernooien van de baan is. Toch is het vertrouwen in het dagelijkse bestuur voor de Nederlandse bond niet meer te herstellen. De situatie rond de Zwitserse voorzitter leidde tot een splitsing in de voetbalwereld, met drie continentale bonden die zich tegen hem keerden. Aan de andere kant is de 56-jarige Zwitser in grote delen van Zuid-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten nog ongekend populair. Zij roemen hem juist omdat hij zich inzet voor kleinere landen. Zelf hoopt Infantino nog altijd om komend jaar te worden herkozen voor een derde termijn.
0: Sportradio.
2: Sportradio.
3: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Suzuka. Japan. 2005.
2: Renault gaat naar buiten. Is dat voor Fisichella of willen ze daar Fernando Alonso weghalen? Ik denk het laatste, maar je weet het nooit zeker. Misschien dat ze op die manier Fernando Alonso net voor Schumacher weten te krijgen. Wat gaat Alonso doen nu? Voor de 130R, voor de 130R. Wow, yeah, yeah, yeah, yeah. Dat is dapper. Goeiedag zeg. Goedemorgen. Als je eventjes hier een tik kan uitdelen met een hamer, dan is het dat. Het is een truc van Renault geweest misschien wel om op de boordradio te roepen. Hij gaat naar binnen. Schumacher die net wat rustiger deed. En wie is er binnen? De leider in de race, Giancarlo Fisichella. En dit loopt deze Fernando Alonso meteen uit. En Schumacher zit nog bij te komen. Dan staat hij nu alweer onder druk van Kimi Räikkönen.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het rijdt langzaam tussen de Duitse grens en knooppunt Kunderberg op de A76 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles is je vertraging hier 10 minuten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Wielrenster Shirin van Anrooy stapt over naar de Duitse wielerploeg Canyon-Stram en tekent daar een contract voor minstens 3 jaar. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Anrooy kijkt ontzettend erg uit naar de overstap en noemt het een prachtig nieuw hoofdstuk binnen haar competitieve loopbaan. Ze vertelt dat ze vanaf de allereerste kennismaking direct een uitstekend gevoel had bij de nieuwe professionele omgeving. Volgens de sportieve leiding van de Duitse formatie sluit haar nuchtere en ambitieuze mentaliteit perfect aan bij het unieke karakter van het team. De managementlaag is er dan ook sterk van overtuigd dat de Nederlandse renster in de nabije toekomst nog verdere stappen kan zetten en een hoger prestatieniveau kan bereiken. In het verleden liet ze al zien uitstekend te presteren in diverse zware eendagswedstrijden en voorjaarsklassiekers. En ze schreef bovendien het belangrijke jongerenklassement van de Tour de France Femme op haar naam. Naast al haar drukke bezigheden op de racefiets blijft Van Anrooy met evenveel enthousiasme actief als veldrijdster. Daardoor wordt ze tevens de vaste ploeggenoot van het Britse toptalent Zoë Bakstedt. De renster koestert nog 1 hele speciale droom voor de verdere toekomst. Namelijk het veroveren van de officiële wereldtitel bij de elite. Toch blijft het behouden van het pure plezier op de tweewieler voor haar absoluut het allerbelangrijkste.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Volgens teambaas Andrea Stella presteert McLaren-coureur Lando Norris op een hoger niveau sinds hij de wereldtitel op zak heeft. De teambaas ziet dat de Brit slimmer en assertiever racet, wat onder meer bleek tijdens de race in Hongarije en Nederland. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nadat McLaren een groot pakket aan vernieuwingen op de auto introduceerde, wist Norris de laatste twee Grand Prix's op zijn naam te schrijven. Volgens de teambaas is die opmars niet alleen te danken aan het materiaal. Stella merkt dat de rijder uit Groot-Brittannië constant het maximale uit de auto haalt en mentaal stappen heeft gezet. Waar de kwalificaties met teamgenoot Oscar Piastri lange tijd redelijk gelijk opgingen, trekt Norris in de kwalificaties inmiddels overtuigend aan het langste eind. Stella benadrukt dat de groei vooral zit in het zelfvertrouwen van de coureur. Zo kiest de regerend kampioen er vaker voor om geduldig te wachten in plaats van onnodige risico's op te zoeken in de openingsfase van een race. De rust en slimme inzet van de banden zorgen ervoor dat de achterstand in het kampioenschap inmiddels flink is geslonken naar 83 punten op leider Kimi Antonelli. Beide McLaren-coureurs tonen volgens Stella een stijgende lijn in de resultaten. Al blijft het tempo bij de tweede auto soms wisselend.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Silverstone. Engeland. 1999.
2: Hier in Engeland. Wie maakte de beste start? Hetzelfde rolt weg. De McLaren zijn heel goed weg, hoor. En er blijft een Sauber staan. Er blijft een BAR staan. En Zanardi blijft ook staan. Villeneuve en Zanardi staan nog stil. Wat doet de wedstrijdleiding? Er verschijnt een rode balk onder in beeld. Maar ik weet niet of ze doen. De Ferraris zijn behoorlijk met elkaar in de slag. En Irvine verwijst Schumacher een plaatsje terug. De race wordt gestopt. Men vindt de situatie te gevaarlijk. Er is geen kraan op het rechte stuk. Er is wel een gat in het hek. Daardoor... Oh, Schumacher die gaat er hard af. Wow. Keihard rechtdoor in de banden. Balend en wel. Maar hij heeft het geluk, denk ik. Hij heeft het geluk dat als hij hier niet gewond raakt bij deze crash... dat hij terug kan naar de pits en dat hij daar in de reserveauto kan gaan stappen... want die wedstrijd wordt opnieuw gestart. Maar de vraag is, hoe gaat het met Schumacher?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Ajax heeft zich officieel versterkt met de komst van Viktor Tsikhankov. De Oekraïense aanvaller is officieel gepresenteerd in Amsterdam na een overstap van de Spaanse club Girona. Toch is de selectie nog altijd niet compleet. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer Michel Sanchez werkte in het verleden al samen met de voetballer en reageert enthousiast op deze transfer. Hij noemt de aanvaller een sterke werker die veel inzet toont. Volgens de Spaanse trainer brengt de speler de juiste mentaliteit mee naar de club en beschikt hij over het vermogen om de ruimtes in te lopen om zo continuïteit aan het spel te geven. Tsikhankov is de derde speler die naar Ajax komt vanuit Girona. Eerder maakte Daley Blind en Mark ter Stegen deze zomer dezelfde oversteek. De trainer benadrukt dat dit volkomen toevallig is en dat het niet zo is gepland. Zo had de trainer ter Stegen nauwelijks onder zich vanwege een hardnekkige blessure. Terwijl Daley Blind destijds al bij de club was vanwege zijn droom om zijn actieve loopbaan in Amsterdam af te sluiten. De technische staf is van mening dat de selectie hiermee nog niet compleet is nu de transfermarkt open is. Er zijn duidelijke behoeften binnen het team aangegeven. De club is daarom nog hard op zoek naar een nummer 6 voor het middenveld en wil daarnaast nog een extra vleugelspeler vastleggen voor de linkerflank.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er alleen files in de grensregio. Op de A1 richting Duitsland is dat vanwege de Duitse grenscontroles. Vanaf Oldenzaal-Zuid langzaam rijdt het verkeer over 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En ook aan de Belgische grens is het raak op de A76 richting België. Tussen Geleen en de grens 3 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Franco Colapinto blijft ook in het Formule 1 seizoen 2027 rijden voor het team van Alpine. De Argentijn heeft zijn handtekening gezet onder een contractverlenging en begint daarmee aan een derde jaar als teamgenoot van Pierre Gasly. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De loopbaan van Colapinto kende een snelle opmars. In 2024 maakte hij zijn debuut in de Formule 1 bij Williams, waarmee hij de eerste Argentijnse Formule 1-coureur in decennia werd. Sinds 2025 rijdt hij voor het team van Alpine. Na een wisselvallige start van het huidige seizoen wist Colapinto indruk te maken met constantere prestaties in een sterk verbeterde auto. Met onder meer een zesde plaats in Montreal pakte hij belangrijke punten voor het team. Teambaas Flavio Briatore noemt continuïteit erg belangrijk en benadrukt dat de coureur zich het afgelopen jaar sterk heeft ontwikkeld. Volgens Briatore bewijzen de resultaten dat Colapinto thuis hoort in de Formule 1 en bij het team. Colapinto laat weten ontzettend blij te zijn met zijn contractverlenging en merkt dat het team veel vooruitgang boekt. Hij spreekt zijn waardering uit voor het vertrouwen van het management en kijkt uit naar de toekomst. Al ligt de focus eerst volledig op de resterende prestaties op de baan. Het team stelt dat het hoofddoel voorlopig blijft liggen op het ontwerpen en bouwen van een snelle auto, zodat er in de toekomst volop meegedaan kan worden om de overwinningen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 2004.
2: Oh, Räikkönen er hard af, zeg. Man, weer eindrechte stuk. Räikkönen kent dit. 2 jaar geleden kreeg hij er een... Nee, vorig jaar was hij erbij betrokken. Maar die auto lijkt aan het einde van het rechte stuk... Ja, zomaar eraf te tetteren. En hard hoor, dit is een platte auto. Gelukkig stapt Räikkönen uit. En ken ik hem, hij is kwaad. Oké. Dat is op zich goed. Nu moet die man oppassen, want als hij hem nog lang aan zijn schouder houdt, krijgt hij een beuk. Daar gaan we. Ik vind dat zo'n mooi gebaar, hè? Flikker op, laat maar gaan. Hij is erg boos. Krijgt waarschijnlijk $5000 boete. Even kijken wat er gebeurt. Aanrem. Oh man, niet gezien. Ja, dit is lastig. De achtervleugel van deze Kimi Räikkönen, de plane, daar hebben we het over, verdwijnt als sneeuw voor de zon.
1: Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment rijdt het op enkele plekken langzaam in Nederland. Meestal heeft dat te maken met wegwerkzaamheden, zoals op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Daar hebben ze zojuist de weg gesloten ter hoogte van Delft. Langzaam rijdt het verkeer over 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. Op de A12 richting Den Haag zijn 2 rijstroken dicht tussen Harmelen en Woerden. Veroorzaakt een file van 3 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. Dan nog eens 10 minuten vertraging op de A76 richting België. Tussen Geleen en de Belgische.

0: breakfast. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Femke Broeders-Bol heeft tijdens de Diamond League in het Zwitserse Zürich opnieuw haar nationale record op de 800 meter aangescherpt. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nadat ze het record van Ellen van Lange onlangs al verbrak, klokte de Nederlandse atlete in Zwitserland een indrukwekkende tijd van 1 minuut 54,71. Daarmee liep ze bijna een seconde sneller op haar eigen toptijd van een week eerder. De atlete maakte een jaar geleden de bewuste overstap van de 400 meter naar deze langere afstand. Ze liep in Zürich lang zij aan zij met de Zwitserse thuisfavoriete Audrey Vero. In de slotfase van de race wist Vero te versnellen en ging ze er vandoor met een sensationele tijd van 1:53,71. Broeders-Bol volgde op korte afstand en pakte daarmee wederom een knappe klassering in het sterke internationale veld. Tijdens dezelfde wedstrijd in Zürich vielen er meer topnoteringen en records. Zo liep Alison Dos Santos een toptijd op de 400 meter horde in 45,80 seconden. Ook Nadine Visser was getuige van een historisch moment op de 100 meter horde. Zij zag hoe Masai Russell in de baan naast haar een nieuwe mondiale beste tijd van 12.09 neerzette. Visser liet zich ook zien door in diezelfde race haar allerbeste tijd van dit seizoen te noteren. Het sportevenement in Zwitserland laat ermee zien dat het niveau ongekend hoog ligt en dat de atleten klaar zijn voor de volgende uitdagingen in het internationale circuit.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Nog geen maand nadat ze op haar fiets door een auto werd aangereden, staat roeister Hermijntje Drent gewoon aan de start van het wereldkampioenschap op de Amsterdamse bosbaan. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na de harde botsing met de auto belandde de roeister op de voorruit, waarna er direct twee dingen door haar hoofd schoten. Ze dacht meteen aan haar naderende huwelijk in september en aan het wereldkampioenschap dat al heel snel zou beginnen. Met sirenes werd ze naar het ziekenhuis vervoerd voor verschillende medische onderzoeken. Gelukkig bleek haar lichaam in orde, maar haar gezicht was flink gehavend en haar losse voortanden zijn in het ziekenhuis weer vastgezet. Omdat ze een harde klap op haar hoofd had gekregen, was er lange tijd twijfel over een mogelijke hersenschudding. Dat had definitief roet in het eten kunnen gooien voor haar deelname aan het toernooi. Na de eerste grote schrik volgde een snelle herstelperiode. Ze heeft in totaal 6 dagen niet geroeid en daarna haar training weer heel rustig opgebouwd. Tijdens het roeien draagt ze speciale gezichtsbedekking om ervoor te zorgen dat haar littekens uit de zon blijven en mooi kunnen helen. De komende dagen komt ze in actie met de Vrouwen 8. Zelf noemt de atlete deze race de belangrijkste 2 kilometer die ze ooit zal roeien. Nadat het toernooi erop zit, kan de focus definitief gericht worden op haar trouwdag.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: A1-Zing. Oostenrijk. 2002.
3: Ritjello pareert. Foutloos gereden vandaag. Bezig aan zijn 153ste Formule 1 race. Heeft 5 pole positions achter zijn naam staan. 4 snelste rondes. En heeft alles bij elkaar al 201 WK-punten gepakt. Maar nog steeds maar dat lullige eentje achter zijn naam. Zit ermee in hetzelfde rijtje als Alesi. Wel succesvol, maar 1 overwinning. Rubens Barrichello door de laatste knik. Micha Schumacher erachteraan. Daar gaan ze. Oh nee, man, wat ziek. Fuck. Jesus, niet normaal. Bizar wat hier gebeurt. Walgelijk. Ronduit, walgelijk. Een schande wat het team van Ferrari hier doet met Rubens Barrichello. Ik ben klaar.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het vertrouwen van de KNVB in de FIFA is blijvend beschadigd door de gang van zaken rondom voorzitter Gianni Infantino. De Nationale Bond laat weten dat de verhoudingen flink onder druk zijn komen te staan. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De kritiek volgt op plannen om de uitzendrechten van het wereldkampioenschap voetbal te commercialiseren. De plannen zorgden voor grote verdeeldheid binnen de mondiale voetbalwereld en leidden tot openlijke twijfels over de koers van de FIFA-voorzitter. Meerdere continentale bonden keerden zich tegen het beleid. De KNVB staat volledig achter de UEFA in de zoektocht naar opheldering over de besluitvorming. Wel is er opluchting dat de eerdere plannen inmiddels zijn ingetrokken en dat de dreigende boycott van toernooien van de baan is. Toch is het vertrouwen in het dagelijkse bestuur voor de Nederlandse bond niet meer te herstellen. De situatie rond de Zwitserse voorzitter leidde tot een splitsing in de voetbalwereld, met drie continentale bonden die zich tegen hem keerden. Aan de andere kant is de 56-jarige Zwitser in grote delen van Zuid-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten nog ongekend populair. Zij roemen hem juist omdat hij zich inzet voor kleinere landen. Zelf hoopt Infantino nog altijd om komend jaar te worden herkozen voor een derde termijn.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Wielrenster Shirin van Anrooy stapt over naar de Duitse wielerploeg Canyon-Stram en tekent daar een contract voor minstens 3 jaar. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Anrooy kijkt ontzettend erg uit naar de overstap en noemt het een prachtig nieuw hoofdstuk binnen haar competitieve loopbaan. Ze vertelt dat ze vanaf de allereerste kennismaking direct een uitstekend gevoel had bij de nieuwe professionele omgeving. Volgens de sportieve leiding van de Duitse formatie sluit haar nuchtere en ambitieuze mentaliteit perfect aan bij het unieke karakter van het team. De managementlaag is er dan ook sterk van overtuigd dat de Nederlandse renster in de nabije toekomst nog verdere stappen kan zetten en een hoger prestatieniveau kan bereiken. In het verleden liet ze al zien uitstekend te presteren in diverse zware eendagswedstrijden en voorjaarsklassiekers. En ze schreef bovendien het belangrijke jongerenklassement van de Tour de France FAM op haar naam. Naast al haar drukke bezigheden op de racefiets blijft Van Anrooy met evenveel enthousiasme actief als veldrijdster. Daardoor wordt ze tevens de vaste ploeggenoot van het Britse toptalent Zoë Bakstedt. De renster koestert nog 1 hele speciale droom voor de verdere toekomst. Namelijk het veroveren van de officiële wereldtitel bij de elite. Toch blijft het behouden van het pure plezier op de tweewieler voor haar absoluut het allerbelangrijkste.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Vroeg. Grand Prix Radio. Formule 1. Flashback. Spa-Francorchamps, België. 2010.
1: Button en dan Vettel op een halve seconde. Dan is hij juist wel heel snel geweest. Is. En Vettel nu kijkt of hij er voorbij kan. Oh, Sebastian Vettel! Jongen. Dit soort dingen moet je niet doen als je wereldkampioen wil worden. En ga je nu nog pitlane in ook, voor een nieuwe neus. Ramt daar tegen de achterkant van Button aan. En dat kwam omdat hij weer terugging. Nieuwe neus, is er milieuschade? Nu kost het allemaal tijd. Ik wil daar eens een goede herhaling van zien. En waar is Button dan gebleven? Die is gestopt. Ja, hij is gestopt. Oeh, die gaat niet blij zijn dan. Wordt gewoon uit de wedstrijd gekegeld door Sebastian Vettel. Kijk, hij raakt hem al kwijt voordat hij Button raakt. Hè? Gaat naar links naar rechts. Let op. Hier is hij hem kwijt. En dus raakt hij Button. Als Button daar niet gereden had, was hij haaks rechtsaf verdwenen. Wat een beuk zeg. Wat een domme fout van Vettel.
0: Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Volgens teambaas Andrea Stella presteert McLaren-coureur Lando Norris op een hoger niveau sinds hij de wereldtitel op zak heeft. De teambaas ziet dat de Brit slimmer en assertiever raced, wat onder meer bleek tijdens de race in Hongarije en Nederland. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nadat McLaren een groot pakket aan vernieuwingen op de auto introduceerde, wist Norris de laatste twee Grand Prix op zijn naam te schrijven. Volgens de teambaas is die opmars niet alleen te danken aan het materiaal. Stella merkt dat de rijder uit Groot-Brittannië constant het maximale uit de auto haalt en mentaal stappen heeft gezet. Waar de kwalificaties met teamgenoot Oscar Piastri lange tijd redelijk gelijk opgingen, trekt Norris in de kwalificaties inmiddels overtuigend aan het langste eind. Stella benadrukt dat de groei vooral zit in het zelfvertrouwen van de coureur. Zo kiest de regerend kampioen er vaker voor om geduldig te wachten in plaats van onnodige risico's op te zoeken in de openingsfase van een race. De rust en slimme inzet van de banden zorgen ervoor dat de achterstand in het kampioenschap inmiddels flink is geslonken naar 83 punten op leider Kimi Antonelli. Beide McLaren-coureurs tonen volgens Stella een stijgende lijn in de resultaten. Al blijft het tempo bij de tweede auto soms wisselend.
0: Dit is jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Monza, Italië. 2000.
2: Ooit stond Johnny Herbert hier in een Lotus met een Honda. Oh, daar gaat het helemaal voor met de beide Jordan-coureurs en Rubens Barrichello. Dit is een herstart. Coulthard zit erbij, daar knallen. Oi, oi, oi, oi, oi. Zwaar ongeval in de Formule 1, zoals we het in Spa gezien hebben. En Pedro de la Rosa is met zijn arrows vol in dat ongeluk terechtgekomen. Een zware crash voor Pedro de la Rosa. Daar, rechts in beeld komen de Jordans. Het is Frenzen die aanvalt. Kijk, bang! Frenzen rijdt gewoon vol in de achterkant van Trulli. Tikt daar Rubens Barrichello en Coulthard. Let dan op in het midden. Daar komt ineens een knal oranje auto uit de stof gevlogen. En dat is Pedro de la Rosa. 3, 2, bang!
1: Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Baku. Azerbeidzjan. 2017.
2: Max met een marge. Hey. Nee.
3: Issue with the engine.
2: Wegsnelheid is gekomen, rechterstuk. Wellicht dat ze nog wat roepen. Doe dit, doe dat, doe zus, doe zo. Maar kijk eens, dag. Daar gaat die vierde plek. Raikkonen er voorbij. Massa er voorbij. Misschien is het wel beter als Jackson dadelijk niet probeert een interview te doen.
3: Ja, here we go again.
2: Moet je het nog vertalen? Here we go again. Daar gaan we weer.
1: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.